0: mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

house.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: gekroond.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm, met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon en dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm met een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 uit een noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aan.

0: aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle. It's a kind of magic.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 8 augustus. Na een relatief koude dag wordt het vandaag weer zomers warm, met volop zon, nauwelijks bewolking en uiteraard overal droog. De wind is zwak en windkracht 2 tot 3 waait uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 26 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen kan de tropische grens van 30 graden weer worden gehaald. Bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 15 graden. En ook morgen blijft het overal droog. Op maandag en dinsdag tijdelijk weer iets minder extreem. De temperatuur schommelt dan tussen de 23 en 25 graden. Bij een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. En een matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. Woensdag wordt het alweer zo'n 28 graden. Bij een matige wind uit het oosten met volop zon, nauwelijks bewolking. En een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag wordt met een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting zeer warme lucht aangevoerd, veel zon en dan in de middag zo'n 31 tot 32 graden. Ook op vrijdag op veel plaatsen tropisch warm met een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van rond de 30 graden. Op zaterdag lijkt het dan iets minder extreem te worden. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 uit een noordelijke richting. En dan in de middag zo'n 26 tot 27 graden. En de kans op neerslag is de hele week uiterst klein.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 4e augustus. En dan is het alweer, schiet de tijd alweer lekker op. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en aan de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een beetje ruimte over aan het eind van het uur. Weet u nog een mooi lied? Belt u dan even 010-451-7777. En dan kan Arjan de telefoon opnemen en dan kan die alsnog gedraaid gaan worden. Verder heb ik alles weer gehad. En dan ga ik beginnen met onze verzoekjes. En het eerste nummer dat we gaan draaien is instrumentaal. En het heet Blijf bij mij, Heer. Natuurlijk ook in deze vakantietijd. Deze keer wordt er gespeeld door Benny Ludeman mandoline en Klaas-Jan Mulder op het orgel.

En dan ben ik alweer bij het eerste verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus die mijn ziel bemint. Deze keer wordt er gezongen door een mannenkoor.

Dan kom ik bij ons volgende verzoek van mevrouw Annie Crezé. Ze bestemt het voor mevrouw Gerda Ubas. Ze wil graag laten horen het lied Psalm 121. Deze keer wordt er gezongen door samenzang met bovenstem.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor ons team en daar roepen wij met z'n allen hartelijk dank. Graag gedaan. Ze wil graag laten horen het lied Kom tot uw heiland. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk gemengd koor Song of Praise.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor de heer en mevrouw Bras, oftewel Ferdinand en Rosé. Ze wil graag laten draaien het lied De Heilige Stad. Deze keer wordt dat gezongen door Theo Jouffant uit Huizen met Mariette Olderik als sopraan. En Ferdinand en Rosé krijgen de hartelijke groeten van Annie.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Rots der Eeuwen. Deze keer gezongen door Lucas Kramer en Soli Deo Gloria.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Houd mij dicht bij u, laat mij nooit meer gaan. Deze keer wordt er ook gezongen door Lucas Kramer.

En ons volgende verzoekje wordt aangevraagd door mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Deze keer wordt het gezongen door het Walgers Jongerenkoor.

En ons volgende verzoekje komt van Arjan Eggemond. Hij bestemt dit voor Carina van Wely. Hij wil graag laten horen het lied Verborgen Rijkdom van de groep Selah.

En het volgende verzoekje komt van Jacob Rauw. Hij bestemt het voor de heer Laurens op de Brouw. Hij wil graag laten horen het lied To My Father's House. Deze keer wordt er gezongen door de New Gospel Singers.

Dan kom ik alweer bij het volgende verzoekje van mevrouw Wendy Combé. Ze bestemt het voor mevrouw Ria Combé. En er is zomaar een leuk lied voor haar. Ze wil graag laten horen welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt het gezongen door het Remco Hackert en het Center Gospel Choir.

Dan ben ik bij het volgende verzoekje gekomen. Die komt van Marcel Amt. Hij bestemt het ook voor alle luisteraars. Hij wil graag horen een lied van Vicky Brown. En deze keer heeft hij uitgekozen het lied Going Home.

voordat we naar huis gaan, wil ik nog een keer, hebben we nog één nummer voor jullie. En het lied is Eens zal op de grote morgen. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke Drechtstedenkoor. Praise him.

En dan ben ik alweer door mijn hele uren heen gekomen. Dan is de tijd alweer op. Mevrouw Purperaat, u houdt nog even het lied Draag mij door uw Draag mij door de nacht nog eventjes te goed. Die wordt opgezocht van de week en dan hoort u hem volgende week. Verder wil ik alle luisteraars bedanken voor het luisteren en iedereen een hele fijne, goede week toewensen. In de studio waren Arjan en Marcel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob deed de presentatie. En we hopen aanstaande zondag de herhaling nog weer een keer te kunnen beluisteren van 8 tot 9.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting. En wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te stellen tegen de aanhoudende overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden, omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat voornamelijk om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nu nog geen boetes verstuurd, zegt het OM. Als dat wel gebeurt, zijn ze flink. Vaak meer dan 100 euro. Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen maakt de club bekend dat de 23-jarige middenvelder dit seizoen met de aanvoerdersband speelt. Hij zal vanmiddag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta. Die wedstrijd is live te volgen. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan. Maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan. Er wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het scheepswrak te beschermen. Het weer dan nog. Het is vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag komen er vanuit het zuiden meer wolken voor. Maar het blijft verder overal droog. De maximumtemperatuur komt uit op 29 of 30 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad op 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te stellen tegen de aanhoudende overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden, omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat voornamelijk om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nu nog geen boetes verstuurd, zegt het OM. Als dat wel gebeurt, zijn ze flink, vaak meer dan 100 euro. Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen maakt de club bekend dat de 23-jarige middenvelder dit seizoen met de aanvoerdersband speelt. Hij zal vanmiddag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta. Die wedstrijd is live te volgen. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan. Maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan. Er wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het scheepswrak te beschermen. Het weer dan nog. Het is vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag komen er vanuit het zuiden meer wolken voor. Maar het blijft verder overal droog. De maximumtemperatuur komt uit op 29 of 30 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Ben ik zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting. En wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met hun nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting. En wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4:00 vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking.

12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met hun nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden. En de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: Thank you.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: bloed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking en er waait een zwakke wind.

0: zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking, de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Etelijke tijd.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. ZKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws

0: Lijstje op zkzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden. En de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig.

Jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond

0: Vannacht koelt het af naar een graad op 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3
4: This is Guy Davis, and I'm undercovers with Anita.

2 maanden geleden draaide ik dit nummer In The Pint een aantal weken achter elkaar in de rubriek Cover Coverplaat. Nu kreeg ik de versie van Murali Coryell binnen. Murali Coryell. En hij zette het op zijn nieuwste album Deep Blues. Hello, fijn, je bent er. Een hele nieuwe undercover. Konden we vorige week luisteren naar een hele special. Heb ik nu weer allemaal nieuwe liedjes voor je op een rijtje. Maar die tweede plek. Tot 2 weken geleden draaiden we Bonnie Raitt in het zonnetje elke week. En ik was er klaar mee. Ik had nog wel door kunnen gaan, maar ik dacht, we gaan wat anders doen. Die geweldige Wanda Jackson staat de aankomende tijd in het zonnetje. There's a Party Going On, een album uit 1961. En van dat album gaan we Kansas City horen. Daarna Surrender Hill, wat een mooie band is dat. Hun nieuwste schijfje heet Wild Country and Love Won't Come Running, wordt het nummer. Wanda Jackson, Surrender Hill.

Dit zojuist was de blues van de Anthony Paul Soul Orchestra featuring Willie Jordan, het nummer Still Smelling Smoke van het album What Can We Do net uit. We gaan door. Product of Another Sad Song, zo heet het album, net uit van Adam Gaffney. Darling wordt het nummer. En daarna die leuke band Backline, die was voor mij 2 maanden geleden helemaal nieuw. Goeie band. Living on the Backline wordt het nummer van hun album Turning New Ground. Adam Gaffney, Backline. Darling!

Zo, na de country van Adam Gaffney en de bluegrass van Backline gaan we naar de band Bywater Cole. Je weet wel, met die vrouw met die geweldige strot. Ze hebben een nieuw album uit, Aanrader. Dat album heet Broken Souvenirs en Yard Sale is een nummer voor deze week. Cor Blunt die brengt deze maand een album uit met, nee, geen nieuw werk. Verzameld werk, allemaal akoestische nummers geplukt van albums, 10, 12 albums die hij voorheen uitbracht. Het album van Cor Blunt heet Dark Horses en Out on a Win wordt het nummer. Bywater Cole, Cor Blunt.

Dit nummer dat je zojuist hoorde had de titel Albuquerque Lights van het album Clovis. En dat is het allernieuwste schijfje van Charlie Crockett. Die hardwerkende man met de te witte tanden, Charlie Crockett. Wat gaan we doen? Ik heb een single, Alicia Blue. Haar nieuwe album zit er aan te komen. Maar vandaag de single dus, Rose of Tennessee. En ik had nog niet gedraaid van de All Night Boogie Band, Always on My Mind, van hun album Shut Your Eyes and See. Hier en daar heb ik wat dingetjes op de playlist kunnen zetten die ik gewoon volledig door alle drukte over het hoofd gezien heb. Alicia Blue en de All Night Boogie Band.

veel geweldige vrouwenstemmen in deze uitzending van Undercover. Zangeres net heerlijk scheurende blues. En echtpaar The War in Treaty bestaat natuurlijk dan ook uit een dame met een geweldige strot. Hun nieuwste album heet The Story of Michael and Tanya. Ik ga You Can't Hurt Me Anymore draaien, The War in Treaty. En dan kom ik daarna even terug met drie dames aankondigen die allemaal ook geweldige stemmen hebben, maar allemaal een tikje zachter. Voor nu, The War in Treaty.

Drie dames nu achter elkaar. Twee dames die hele prachtige kleine liedjes schrijven. Te beginnen met Bella White, het nummer Better van haar album A Sign in the Weather, net uit. Ook net uit is het album A Blooming Body van Cinderwell. En zij gaat Signals zingen. En daarna het uptempo nummer Don't Be So Hard van Presley Hale. En dat is een singeltje van haar aankomende album. De dames Bella White, Cinderwell en Presley Hale nu.

bijna einde van dit eerste uur van Undercover. Nog snel even wat huishoudelijke mededelingen. Je kunt altijd luisteren, dat weet je inmiddels, via rootsparadise.com/undercover, wanneer je het uitkomt. Daarnaast ga ik binnenkort in mijn nieuwsbrief een link fabriceren, zodat je zelf de show kunt downloaden. Ik moet nog even kijken hoe dat moet. Ik ben niet zo handig in die dingen, maar dat komt eraan. Wil je nou ook die nieuwsbrief ontvangen, dan krijg je alle relevante informatie, inclusief de playlisten van Undercover en de Soul Show. Laat het me weten. Ook voor al uw op- en aanmerkingen. Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. RootsBeatRadio.nl is een nieuwe radiozender die nog volop aangepast wordt, maar al wel gewoon werkt. 4 keer in de week kun je daar mijn Soul Show en mijn Undercover Show vinden. Tevens allerlei mooie programma's van collega's. Check it out. Ik ga eindigen dit uur dan, hè, want ik vraag je of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Heb ik nog 55 minuten aan prachtige muziekjes. Dit uur eindig ik met Ryan Bingham. Americana, zo heet het nummer van zijn laatste album They Call Us The Lucky Ones. Tot zo in het tweede uur. Dit is Ryan Bingham. Ryan Bingham. Moet ik het wel goed zeggen. Tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3
11: Hi, this is Kelly Z from Kelly's Lot, and you're listening to Anita on Undercover, spinning music from far and wide.

Alweer zo'n vrouw met een geweldige strot. Ik begon dit tweede uur van Undercover. Welkom trouwens met Danielle Nicole. Ze heeft een singeltje uit, dat hoorde je zojuist. Het singeltje heet Take Me Back. Ik zei het al, hallo, fijn dat je er bent. Op de tweede plek van de tweede uur. Zoals gewoonlijk een plaat uit mijn eigen platenkast. En voor de special van vorige week trok ik een plaat van H.T. Robert de Belg uit de kast. En dat doe ik deze week weer. Inmiddels begreep ik dat hij in het Gent zingt. Belgisch, ik versta er weinig van. Maar op het album Still Made Days uit 2017 deed hij het nog gewoon in het Engels. Ash and Smoke wordt het liedje. Daarna tift Merritt nog een keer. Wat een prachtige dame is dat. Sugar heet haar nieuwste album en Lux wordt het nummer. H.T. Roberts en Tift Merritt.

afwisselend album geworden, dat album met de titel Right Where I Belong van Sam Platt. Je hoorde zojuist het nummer Elk Mountain. We gaan 3 singeltjes draaien, allemaal singeltjes van augustus 2026. Om te beginnen met Paige Plaisance, Make Mine Country. Daarna Bronwyn met Johnny Ray. En als laatste in dat blokje van 3, Frank Mastra met Hanging On. Komen ze.

Ik ben persoonlijk wel benieuwd wat deze Frank Mastra nog meer gaat doen. Ik denk dat dat wel een mooi album gaat worden. We gaan door. Jesse Willis maakte al een mooi nieuw album. Dat album heet Mask Off, Meet the New Swamp, wordt het liedje. En daarna John R. Miller nog een keer van zijn album The Great Unknowing, Far From the Station. De heren Jesse Willis en John R. Miller.

geleden draaide ik dat prachtige kleine liedje Little Green Apples in een coverplaat. En dat ga ik nog een keer doen. Het werd dat jaar, 1968, tot 3-4 keer toe aan uitgebracht. Ook toen vonden ze het blijkbaar prachtig. Roger Miller's version als eerste en daarna deden, dat is trouwens een prachtige aan te raden album, Bobby Gentry samen met Glen Campbell. Zij deden het ook op hun album. Heel makkelijk, Bobby Gentry en Glen Campbell. En ook uit 1968. Twee keer Little Green Apples.

1968 gaan we weer terug naar het heden. September 2026 is de maand dat het album Heirloom uit gaat komen van de band Admiral Radio. Kende ik niet, maar wat ik tot nu toe gehoord heb, erg mooi. Man of Means wordt het liedje. En daarna Mother of the Crossroads en een beetje eigenlijk altijd het over de blues gaat. Bridget Purdy, weer zo'n stem, met het nummer Memphis Hotline. Admiral Radio en Bridget Purdy.

Ik heb het even opgezocht. De bandnaam spreek je uit als GA20. En dat is een verwijzing naar een jaren 50 Gibson gitaar. Zij, die band, hebben samen met Charlie Musselwhite een nieuw album. Dat album heet Blues Now, uitroepteken. En ik ga je het nummer The Blues Never Die draaien. Het is mij allemaal een beetje te hard. Persoonlijke voorkeur gaat uit naar akoestische blues. Maar mocht je het gemist hebben, dan weet je het nu. Die plaat is uit. Want ik zag op de Euro-Americana chart dat veel mensen dit album hoog gescoord hebben. Je kunt die lijst bekijken. Hè? Dan moet je even naar euroamericanachartaanelkaar.eu. En dan kun je zien hoeveel 70, 75 reporters hun favoriete lijstjes hebben ingeleverd. En er komt dan zo'n chart uit. Genoeg gekletst. GA20, Charlie Musselwhite.

Zoals gewoonlijk, de tijd vliegt maar weer als je zoveel lekkere muziekjes achter elkaar hoort. Ik ga je nu alvast bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Elke week een nieuwe undercover. Ook elke week een nieuwe soulshow. Dus ik hoop dat je weer inschakelt. Ik ga nog een keer naar de blues. Akoestische blues meneer Tim Easton's laatste schijfje heb ik veel te weinig van gedraaid. Heet Fire Horse en River gaat het nummer worden. En ik eindig met het album Tender Country van Thomas Zorba. Homemade Margaritas. En domweg gekozen voor het nummer omdat het vakantie is voor veel mensen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Heb een hele fijne week en tot de volgende keer. Tim Easton en Thomas Zorba.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met hun nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking, de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden. En de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Cornel van der Heijden. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht. Het is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden. En de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Sinek, zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting. En wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4:00 vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord.